Yes, nouvelle jeunesse de MC Solar. Wat doen we dan hier nog? Vangelis, Anna Rebesse Bukati en dat Neischkitten. Doen we dit wat er bij Sex Spice.